Ik hoor als je ballen mij naar mijn heuien. Ik giet eens je scheurad in. Heuien turtles naar de mut. Kom, zet ik je armkroegen in.